0: grote zorgen over toenemend geweld tegen vrouwen.
1: Het hoogste aantal executies in Iran in 8 jaar tijd.
0: Ontheemd op westelijke Jordaan-oever.
1: Staan LHBTQIA+ rechten onder.
2: Het goede nieuws is dat je hier iets aan kunt doen. Doe deze week de deur open voor de collectanten van Amnesty International of doneer via amnesty.nl.